0: Smaak het jude podcast.
1: Piyom yet kere weer kwaro.
2: Maar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Or radio.